Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben

al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van twee mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie

Divisie is één wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Pardon. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zes uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League 3e geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd 1e. Jorinde van Klinken moest bij het discuswerpen ook genoegen nemen met een 3e plaats. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: studioreden.nl.
1: De brandmeldinstallatie en rookmelders van woonzorgcentrum De Oude Plataan in Dieren zijn na de brand van 18 augustus getest. Dat gebeurde op verzoek van de brandweer. Volgens zorgorganisatie Attent functioneerde de installatie en rookmelders goed. Attent voert daarnaast een interne evaluatie uit. Daarbij wordt bekeken of er aanleiding is om extra maatregelen te nemen. Over de precieze omstandigheden waardoor de magnetron vlam vatte, doet Attent nog altijd geen mededelingen. Ook is niet bekend wanneer de interne evaluatie klaar is.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag is in de ochtend nog een enkele bui mogelijk. Vanmiddag blijft het meest droog met geregeld zon. Bij een matige westenwind wordt het 19 of 20 graden. Zondag is het zonnig en warm nazomerweer met maxima van 22 of 23 graden. Waaien doet het nauwelijks nog met kracht 1 tot 3. Maandag kan het kwik zelfs naar een zomerse 26 graden stijgen. Maar daarna wordt het koeler en wisselvallig met dagelijks enkele buien. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League 3e geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd 1e. Jorinde van Klinken moest bij het discuswerpen ook genoegen nemen met een 3e plaats. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: op studioreden.nl.
1: De brandmeldinstallatie en rookmelders van woonzorgcentrum De Oude Plataan in Dieren zijn na de brand van 18 augustus getest. Dat gebeurde op verzoek van de brandweer. Volgens zorgorganisatie Attent functioneerde de installatie en rookmelders goed. Attent voert daarnaast een interne evaluatie uit. Daarbij wordt bekeken of er aanleiding is om extra maatregelen te nemen. Over de precieze omstandigheden waardoor de magnetron vlam vatte, doet Attent nog altijd geen mededelingen. Ook is niet bekend wanneer de interne evaluatie klaar is.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag is in de ochtend nog een enkele bui mogelijk. Vanmiddag blijft het meest droog met geregeld zon. Bij een matige westenwind wordt het 19 of 20 graden. Zondag is het zonnig en warm nazomerweer met maxima van 22 of 23 graden. Waaien doet het nauwelijks nog met kracht 1 tot 3. Maandag kan het kwik zelfs naar een zomerse 26 graden stijgen. Maar daarna wordt het koeler en wisselvallig met dagelijks enkele buien. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon- en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: op studioreden.nl.
1: Op de Veluwe, langs de gemeente Reden, leven veel verschillende dieren. Naast Schotse hooglanders, IJslandse paarden, schapen, edelherten, reeën en wilde zwijnen, komt er ook de wolf voor. Het dier laat zich maar weinig zien. Toch worden regelmatig meldingen gedaan van wolven. De website Wolf Gezien helpt daarbij om in beeld te krijgen waar wolven actief zijn. De Veluwe is het belangrijkste leefgebied van de Nederlandse wolvenpopulatie. Wie een wolf ziet, moet rustig blijven, afstand houden en het dier nooit voeren.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag is in de ochtend nog een enkele bui mogelijk. Vanmiddag blijft het meest droog met geregeld zon. Bij een matige westenwind wordt het 19 of 20 graden. Zondag is het zonnig en warm nazomerweer met maxima van 22 of 23 graden. Waaien doet het nauwelijks nog met kracht 1 tot 3. Maandag kan het kwik zelfs naar een zomerse 26 graden stijgen. Maar daarna wordt het koeler en wisselvallig met dagelijks enkele buien. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV. Studio.

0: is Studio Ede. 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren

Volgens president Zelensky morgen van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.

0: me.
1: Nu te lezen op studioreden.nl.
2: Op de Pinkenberg in Roosendaal is de bouw gestart van een nieuw drinkwaterproductiebedrijf van Vitens. Het nieuwe bedrijf moet vanaf 2029 drinkwater leveren aan ongeveer 30.000 inwoners van Roosendaal, Velp en Reden. Het huidige productiebedrijf, waar al sinds 1899 drinkwater wordt gemaakt, blijft tijdens de bouw in gebruik. Het nieuwe gebouw krijgt de vorm van een traditionele boerenschuur en wordt voorzien van een houten gevel en sedumdak. Ook is er aandacht voor biodiversiteit, wateropvang en elektrisch bouwen.
1: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag is in de ochtend nog een enkele bui mogelijk. Vanmiddag blijft het meest droog met geregeld zon. Bij een matige westenwind wordt het 19 of 20 graden. Zondag is het zonnig en warm nazomerweer met maxima van 22 of 23 graden. Waaien doet het nauwelijks nog met kracht 1 tot 3. Maandag kan het kwik zelfs naar een zomerse 26 graden stijgen. Maar daarna wordt het koeler en wisselvallig met dagelijks enkele buien. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1060

0: Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaat diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond een getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld, 8 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemorgen, deze zaterdag 5 september 2026. Het is 10 uur geweest. Het eerste weekend van september betekent ook gewoon weer 2 uur lang. Goedemorgen voor jou hierop. Jordan Max en Andy Grammer, Robin Schulz en Bryan Adams met Heaven. Hopelijk heeft dat jouw muzikale huidhonger al een beetje gestild. Maar er komt nog veel meer lekkers aan. Onder andere Ik Ben Thuis, de nieuwe plaat van Elisa. Na Mr. Teddy Swims, Mr. Know It All. Hier op Studio Reden.

Elisa met Ik ben thuis. En van de ene plaat naar de andere nieuwe plaat van Money Kom Naar Mij is gereleased afgelopen week. En die ga je ook binnenkort hier op Studio Reden horen. Shakira is er dadelijk met

Shakira met Zoo hier op Studio Reden. En al vaker gezegd, het is natuurlijk de soundtrack van Zootopia, ook wel bekend als Zootropolis. En tijdens de laatste Disney 23 Expo, de D23, is bekendgemaakt dat er ook een deel 3 van de film uit gaat komen. Je weet, met animatie duurt dat even, dus reken maar op 2028-29 wellicht. Maar mooi om te weten voor de fans dat er een nieuwe aankomt. One Republic zo dadelijk met Runaway naar Johnny Hates Jazz. Turn back the clock.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Amersfoort-Noord en Barneveld 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Runaway. Ja, of dat ook zo gebeurt tussen Justin Timberlake en Britney Spears is niet helemaal duidelijk. Of misschien wel, maar ben ik daar niet van op de hoogte. Maar muzikaal hebben ze het wel degelijk uitgevochten met elkaar. En dit was de boodschap van Justin Timberlake. Hij deed dat met Cry Me a River. De muziekclip is ook een filmpje dus te zien waar hij zeg maar het huis van Britney binnenkomt en aan een soort filmpje achterlaat waar hij met een andere vrouw zoent. En zo deed hij het muzikaal.

Miley Cyrus met een beetje een creepy titel, want het is namelijk End of the World. Ja, er zijn genoeg mensen die daar heel erg over nadenken. Dat kan zomaar wel wat aantrekkingskracht hebben voor deze en gene. Over aantrekkingskracht gesproken. De volgende artiest heeft dat bij een hele hoop vrouwen en wellicht mannen ook wel. Dit is Douwe Bob.

Tears for Fears met Break It Down Again hier op Studio Reden. En daarvoor hoorde je nog Douwe Bob met Nothing to Lose. Kijk ik op de klok, bijna 11 uur. Maar zo dadelijk nog een uur. Goedemorgen voor jou. Na Alex Warren met Fever Dream.

0: 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het Westnijlvirus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het Westnijlvirus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen.

Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaat diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog, op een enkel buitje na in het noorden. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.

Goedemorgen, zaterdag 5 september 2026. Het is 11 uur geweest. Het tweede en laatste uur van Goedemorgen starten met David Guetta, Morgan Wallen, Tate McRae en Natasha Bedingfield. Door met Ella Lauren, na Katy Perry en Roar.

Ella Lauren met Choose in Texas hier op Studio Radio. Ja, je kunt veel zeggen over lyrics van tegenwoordig, maar als je nou een plaat met een beetje verdieping wil, dan is de lyrics van Choose in Texas wel een goede om even na te lezen. Je hoort ze dadelijk Alan Walker met Alone Part 2, na Earth, Wind & Fire met After the Love Has Gone.

Alan Walker met Alone Part 2 hier op Studio Reden. Olivia Dien ze dadelijk met Man I Need. Na een plaat die voor heel veel mensen voor een beetje muzikale geborgenheid kan zorgen. Of juist schreeuwen hard je frustratie eruit. Dit is Kelly Clarkson met Because of You.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Amersfoort-Noord en Barneveld 10 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A12. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

helemaal van deze tijd. Olivia Dean, Man I Need, hier op Studio Reden. Zo dadelijk is het lekker even dansen met een van mijn favoriete dans- en feestplaten, namelijk Kevin Little met Turn Me On. Ja, dan kijken naar Olivia Dean en al die andere krachtige vrouwen die we hiervoor hebben gehad. En dan mag je toch maar hopen en dromen dat je een carrière kan krijgen zoals deze. Niemand minder dan Aretha Franklin met Freeway of Love.

Ja, heerlijk. Kevin Little, Turn Me On, hier op Studio Reden. Zo dadelijk is het de script met I Want It All. Ook Jan van Gelderen komt even binnen om jou en mij te vertellen wat we van het weer kunnen verwachten vandaag en morgen. Na Ketsa.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag is in de ochtend nog een enkele bui mogelijk. Vanmiddag blijft het meest droog met geregeld zon. Bij een matige westenwind wordt het 19 of 20 graden. Zondag is het zonnig en warm nazomerweer met maxima van 22 of 23 graden. Waaien doet het nauwelijks nog met kracht 1 tot 3. Maandag kan het kwik zelfs naar een zomerse 26 graden stijgen. Maar daarna wordt het koeler en wisselvallig met dagelijks enkele buien. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

I want it all van de script. Ja, ik wil het ook allemaal, maar dat gaat helaas niet. Dus je moet keuzes maken. Ik ben blij dat jij vandaag weer gekozen hebt voor Studio Reden met Goedemorgen, die bijna op zijn einde loopt. Morgen natuurlijk weer Tune Sharp hier een splinternieuwe voor jou op Studio Reden. Abong is goed. Dag.

0: 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als "Wiens straten, onze straten". De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds 100 mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is een graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Amersfoort-West en Barneveld 14 kilometer met daar een kwartier vertraging. Op de A12 richting Duitsland tussen Zevenaar en de Duitse grens 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Vanwege werkzaamheden is de weg daar helemaal dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: with you.
1: Vincent Doerland.
2: Ja, ook de septembermaand. Het is inmiddels alweer 5 september geworden. Ik heet je van harte welkom op deze zaterdag. Heerlijke muziek onderweg. Wat dacht je van Dua Lipa's?

Zo heette het album, zijn zevende album wat in 1985 uitkwam. En daar stond deze plaat op, Sacrifice Yourself. Je hoorde natuurlijk de Simple Minds even hier bij Studio Reden. Leuk dat je erbij bent. Dit is Sianne Sparrow, Great Expectation.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANBB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Amersfoort Noord en Barneveld 9 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de grensovergang 3 kilometer file met 5 tot 10 minuten extra reistijd. Dat komt door werkzaamheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

En daarmee werd het tijd alweer even een half één hier bij Studio Reden. Mocht je willen reageren, studio@studioreden.nl. Zo luidt ons e-mailadres. Ik heb voor je Summer. My body isn't ready.

0: En dat waren de Imagine Dragons. En je hoorde Whatever It Takes. We hadden ook nog Alan Clark met Blow You and Me Away. En Summer met My Body Isn't Ready. Dat waren de drie platen die je zojuist hoorde hier bij Studio Reden. Nu een heerlijke klassieker. Je gaat luisteren naar Bohemian Rhapsody. Here's Queen.
1: Studio Reden.

0: In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook 2 mannen moesten mee naar het politiebureau, 1 voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een 3de overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij 2 andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden 1,5 week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer, op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon, bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file door een ongeluk tussen Waardenburg en Culemborg 8 kilometer met een half uur vertraging. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ik blijf het een beetje vreemd einde vinden van deze Best Still. Je hoorde Jory. En ja, we gaan nog wel even een beetje plezier maken vanmiddag. Heerlijke hits, lekkere classics. Wat zeg je van Stella?

Michael McDonald. We gingen even terug naar 1986 en je hoorde natuurlijk Sweet Freedom. En dat allemaal op deze zaterdag 5 september 2026. Fijn dat je erbij bent. Heerlijk eerst onderweg. Wat

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Ja, ik had het nog wel een keer zeggen. Kingdom of Fear, dat was Cameron Whitecomb.
1: Studio Raider.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag is het meest droog, met een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Bij een matige westenwind wordt het 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht zijn er bredere opklaringen, waardoor het flink kan afkoelen. De minima liggen tussen 7 en 10 graden. Morgen is het warm nazomerweer, met maxima van 22 of 23 graden. In de middag is er wel wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het waait nauwelijks. Maandag kan het zelfs 26 of 27 graden worden, maar daarna wordt het koeler en wisselvalliger. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

je dat niet bij je cassettebandje hoor houden. Want dan waren je liedjes verdwenen. Maar goed, dat is lang, lang geleden. Waarschijnlijk de jeugd weet helemaal niet meer waar ik het over heb. Als ik het over cassettebandjes. Ja, het lijkt allemaal wel heel erg romantisch te worden. Maar het is eigenlijk meer een afscheid dat we van elkaar moeten gaan nemen. Zo direct Vardo van Eerde. Die ga je zo direct horen na 2 uur. En natuurlijk straks nog Klaas Vrom. En deze plaat draai ik nog speciaal voor jou. Jackie!

0: 2 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wienstraten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte erbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook 2 mannen moesten mee naar het politiebureau. 1 voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files in Gelderland, de meeste oponthoud daar nu op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld een klein kwartier extra reistijd. En de A2 Den Bosch richting Utrecht voor knooppunt Everdingen 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

gezellige zaterdagmiddag waar ik je weer welkom mag heten voor de komende 2 uur. Ben ik bij je met zojuist Pink en Nate Ross, Just Give Me A Reason. En we hadden ook nog nieuwe muziek van Karol G en Bruno Mars met Still. En natuurlijk doen we het hier ook met de klassiekers zoals de Doobie Brothers nu met Listen to the Music. Nou, dat is nog eens een keertje goed nieuws. Zeker als je het op de radio hoort, hè.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan vooral behoorlijk wat korte files in Gelderland met zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Eigenlijk maar één uitzondering, dat is de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Voor knooppunt Everdingen 10 kilometer file rijden met een klein kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Taylor Swift. The Fate of Ophelia. En wat ook nog, Rondé, Taking My Love Back. Studio Reden op je radio met onderweg muziek van Whitney Houston. En ook nog Suzanne en Freek. Dat allemaal naar John Legend.

klassieker, hè? I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston op Studio Reden. Waar we alweer een beetje richting de klok van 3 uur gaan. Zo direct natuurlijk het NOS Journaal. Tot die tijd nog een paar lekkere platen. Zoals deze van Alex Warren.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 2:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. En een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast nog altijd een aantal korte files met zo'n 5 minuten oponthoud in Gelderland. De meeste vertraging daar nu op de A1, onder andere Amsterdam richting Apeldoorn. Dus Hoevelaken en Barneveld een kleine 10 minuten vertraging. Dit is omrijdend verkeer van de afgesloten A12. En de A2, Den Bosch richting Utrecht, voor knooppunt Everdingen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Caroline, Madonna en ook nog Teddy Swims met Mr. Know-it-all. Natuurlijk dat allemaal hier op Studio Reden. Ja, waar we alweer een beetje richting de klok van 3:30 gaan. Dat betekent dat straks de ANWB-verkeersinformatie voorbij komt als het hier en daar vaststaat. Ook nog...

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De files in Gelderland leveren niet al te veel vertraging op. De meeste die er staan hebben hooguit zo'n 5 tot 10 minuten op onthoud. Zoals de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld 5 minuten vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Geldermals en Knoop het Everdingen 8 kilometer file rijden met 10 minuten op onthoud. En de A50 Arnhem richting Oss tussen Knoop het Ewijk en Ravenstein 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag is het meest droog, met een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Bij een matige westenwind wordt het 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht zijn er bredere opklaringen, waardoor het flink kan afkoelen. De minima liggen tussen 7 en 10 graden. Morgen is het warm nazomerweer, met maxima van 22 of 23 graden. In de middag is er wel wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het waait nauwelijks. Maandag kan het zelfs 26 of 27 graden worden, maar daarna wordt het koeler en wisselvalliger. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Ze loopt hier rond. Maneater. Holle Notes was dat. En ook nog I Love Me More van Davina Michel. Het zit erop voor mij voor deze zaterdagmiddag. Morgen 2 uur, dan ben ik er weer gewoon bij. Ik zag hem al even hier door de gang wandelen. Klaas Fromm neemt het straks over tussen 4 en 6. Fijn weekend nog. Doei doei.

0: uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Drie files nog in Gelderland. Tot het begin de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld een kleine 10 minuten vertraging. De A1 Apeldoorn Amsterdam voor Hoevelaken 5 minuten oponthoud. En de A12 Arnhem richting Oberhausen. Bij de grens bijna 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de afgesloten A3 in Duitsland. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

nummer uit de jaren 80. En je weet het, dit kwam uit die hele grote archievenkast die hier in de hoek zat van de studio, plankje 80. Je hoorde Iron Horse met Sweet Louie Louise. Het allerbeste van nu en natuurlijk Absolute Classics. Je hoort het allemaal op Studio Reden. Zoals Another 54 Ultra, die ga je zo meteen horen met Talk to You. En nu eerst Cat.

Don't go yet. Dat gaan we zeker niet doen. De Camila Cabello hoorde je juist. En hiervoor nog Another 54 Ultra met Talk To You. Hoe zag Reden eruit voordat het dorp zo veranderde? Dat ontdek je morgen tijdens de jaarlijkse dorpswandeling van de oudheidkundige kring Reden-Roosendaal. Dit jaar staat de steenindustrie centraal. De route die voert onder meer over de Steenbakkersweg langs plekken die herinneringen aan de oude steenfabrieken langs de IJssel. Gidsen Hermien Rijnbende en Marnix Nijnhof vertellen onderweg bijzondere verhalen over het Redense verleden en over hoe het landschap door de jaren heen compleet veranderde. De wandeling die begint zondag om 1 uur bij de Redense Leeuw aan de Meester B. van Leeuwenplein. Nou, kijk voor meer informatie op de website oudheidkundigekring.nl. Oudheidkundigekring.nl voor wat betreft de dorpswandeling. Die is jaarlijks in Reden. Ja, en die vertelt heel veel. Ja, die gidsen die vertellen heel veel over het verleden. Nou, dat lijkt me ontzettend interessant om erheen te gaan. Ja, en natuurlijk heb ik weer een lekker setje muziek voor je klaarstaan. Bruno Mars, die met dat hele mooie nummer All My Soul. Lekker op die zaterdagmiddag. En nu de Nightcrawlers. Push the feeling.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee korte files nog in Gelderland. Om te beginnen de A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld 5 kilometer met 5 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 5 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de afgesloten A3 in Duitsland. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.
2: Reden, Roosendaal Centraal.

0: met Acts of Desire. En hiervoor hadden we nog Dua Lipa, Beat One. Ja, hoe ziet Roosendaal er over een paar jaar uit? De gemeente onderzoekt verschillende mogelijkheden voor de toekomst. Zo wordt gekeken naar een mogelijke fusie met Reden en Brummen, maar ook aansluiting bij Arnhem. Inwoners kunnen woensdagavond aanstaande 9 september meepraten tijdens een bijeenkomst in het Redens. En die bijeenkomst die begint om 7 uur. De gemeente die legt uit welke keuzes er zijn en een deskundige vertelt wat een gemeentelijke fusie in de praktijk betekent. Ja, en daarna is er ook nog ruimte voor vragen, ideeën en de zorgen die kun je uitspreken. Dat kunnen alle inwoners doen. De gemeente neemt die inbreng mee in het onderzoek waarover uiteindelijk de gemeenteraad gaat beslissen. Dus dat aanstaande woensdagavond 9 september. Inwonersavond bestuurlijke toekomst. En dat is allemaal in het Redens.
1: Studio Redens.
0: Onderweg 5 Seconds of Summer en nu Katy Perry, Hard and Cold.

Katy Perry hoorde je hiervoor met Hot and Cold. En dit waren 5 Seconds of Summer met Youngblood. Jazeker. 5 september, vrienden, is het vandaag. Zet je oren maar open. Want 5 september heeft behoorlijk wat popgeschiedenis op zijn naam staan. Om te beginnen, Freddie Mercury werd, die werd vandaag in 1946 geboren op Zanzibar. Farrokh Bulsara werd uiteindelijk de flamboyante frontman van Queen. En precies vandaag, in 2026, zou hij 80 jaar zijn geworden. Terug naar 1965. De Rolling Stones namen Get Off On My Cloud op. De plaat werd later ook in Nederland een top 3 hit. En 2 jaar later zaten de Beatles in Abbey Road. En daar begonnen ze op 5 september aan de hit...

Stand Between Them op de top 40 winnen. Het nummer was geschreven en geproduceerd door Peter Koelewijn. En de Golden Earring, ja, die stond op 5 september 1970 met Back Home voor de 8e week op nummer 1 in de Veronica Top 40. Dus van Zanzibar tot Den Haag, 5 september klinkt als pure popgeschiedenis. Morgen in Reden-Roosendaal meer popfacts. En dat hoor je allemaal hier op Studio Reden. Sommieu die komt eraan met Dark Before the Dawn. Maar eerst hier Fleetwood Mac met Little Lies.

0: 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden 2 piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 2:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval 2 kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog in een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. En ook 10 minuten oponthoud op de A2 van Den Bosch naar Utrecht voor knooppunt Everdingen. En er staat 8 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

van Gelderen. Die is er ook al in de studio, ja. En die gaat ons een beetje vertellen over het weer. Dan zijn we heel benieuwd naar wat het allemaal gaat worden vanavond en morgen. Ook nog lekkere muziek. Faiz en Afrojack. Used to have it all. En nu Enrique Iglesias met Escape.

Boston. Stella Lefty was dat. En hiervoor hadden we nog Faïz met Afrojack. Used to have it all. Op Studio Reden. Het allerbeste van nu. En de Absolute Classics, dat hoor je elke dag op Studio Reden. Natuurlijk ook wat regio-informatie heb ik ook voor jou. Wie meer wil weten over wolven, kan morgenochtend mee op pad over de Veluwezoom. Een gids van Natuurmonumenten vertelt tijdens de wandeling hoe je wolvensporen herkent, wat je moet doen als je een wolf tegenkomt en welke rol het dier speelt in de natuur. Ook komt aan bod waar wolven op jagen en voor welke uitdagingen de natuurbeschermers staan. De ochtend die begint om 10 uur in het bezoekerscentrum Veluwezoom met een presentatie en wat filmpjes. De activiteit is voor iedereen vanaf 13 jaar. Kaarten die zijn vooraf verkrijgbaar via Natuurmonumenten op de website natuurmonumenten.nl. Dus, wil je meer weten over wolven en wil je wolven spotten op de Veluwezoom? Bestel je je kaarten op natuurmonumenten.nl. Lijkt me ontzettend interessant om eens eventjes, ja, eigenlijk oog in oog te komen te staan met zo'n wolf. Nou, lijkt me niet zo gevaarlijk trouwens. Ja, het lijkt me meer op een hond, hè, zo'n wolf. Maar het is niet. Het heet gewoon wolf, maar het lijkt op een hond. Andersom natuurlijk ook. Nou, maar goed. Laten we het daar maar niet verder over hebben. Heb je ook nog wat regio-informatie? Dan stuur je berichten naar redactie@studioreden.nl. Of doe dat via de gratis Studio Reden app. En natuurlijk, als je reageren wilt op dit programma, dan stuur je berichten naar studio@studioreden.nl. Dan komt het allemaal weer fijn voor elkaar. Happier, Marshmallow en Bastille, die komen eraan. Maar nu eerst uit het verleden zijn hier Cool and the Gang, Ladies Night.

Marshmallow en Bastille waren dat. En die voor nog Cool and the Gang uit de jaren 80. Lekkere disco-muziek op Studio Reden. Ladies Night. Fijn dat je erbij bent. Tot aan 6 uur Reden Roosendaal Centraal. Met straks Billy Ocean, Morgan Wallen en Tate McRae. En ja, ik heb ook nog een echte fan, hè? Ja, deze is voor mijn fan, Waylon.

0: in.
1: Roosendaal Centraal.
2: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen. Voor de Duitse grens staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de afgesloten A3 door werkzaamheden in Duitsland. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Tussen haakjes, dit was Billy Ocean. En hiervoor hadden we nog Morgan Wallen met Tate McKay, What I Want. En ook nog Waylon, die had ook nog met Wicked Way. Voordat we verder gaan met lekkere muziek uit, uit het verleden, nog een laatste bericht voor wat betreft deze zaterdagmiddag. Want morgenmiddag staat het Dorpsplein in Ellecom opnieuw in het teken van de live muziek. In de muziektent is vanaf 2:00 de tweede editie van Locals Live. Bands en muzikanten met redens roots zorgen tot ongeveer 6:00 voor een gevarieerd programma. Je hoort onder andere Marijke Laurensen, Gentleman, Flashback en Pop Jandori. Van Nederlandstalige luisterliedjes tot rockcovers en bekende hits uit de jaren 70 tot nu. De entree die is geheel gratis. Locals Live wil regionale muzikanten een podium geven en zorgen voor een ontmoeting en gezelligheid. Dus dat morgen op het Dorpsplein in Ellecom. Locals Live dus. Lijkt me ook

0: Kramp hoorde je zojuist. En hiervoor nog Doris D en de Pins uit de jaren 80 met Shine Up. Eva Max die staat ook alweer klaar. Sweet but Psycho. En eerst Jan. Jan, ga je gang.
1: Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen, waardoor het flink kan afkoelen. De minima liggen tussen 7 en 10 graden. Morgen is het warm nazomerweer met maxima van 22 of 23 graden. In de middag is er wel wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het waait nauwelijks. Maandag kan het zelfs 27 of 28 graden worden, maar daarna wordt het koeler en wisselvalliger. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
2: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

0: 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Waarvan de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als: de longen van Kroatië kunnen niet langer ademen. En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de 2e plek. Max Verstappen start op de 6e plek. De race begint morgen om 3:00. Het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 files nog in Gelderland. Om te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En dat komt door de afgesloten A3 in Duitsland voor werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Gelderland. Om te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En dit komt door de afgesloten A3 in Duitsland voor werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit en noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Gelderland. Om te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En dit komt door de afgesloten A3 in Duitsland voor werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Gelderland. Om te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En dat komt door de afgesloten A3 in Duitsland voor werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 files nog in Gelderland. Om te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En dit komt door de afgesloten A3 in Duitsland voor werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Gelderland. Om te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En dat komt door de afgesloten A3 in Duitsland voor werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Gelderland. Om te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En dit komt door de afgesloten A3 in Duitsland voor werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Gelderland. Om te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En dat komt door de afgesloten A3 in Duitsland voor werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid. Dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerano Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Gelderland. Om te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En dit komt door de afgesloten A3 in Duitsland voor werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Gelderland. Om te beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En dat komt door de afgesloten A3 in Duitsland voor werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïense president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Kiraino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1.54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zurich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen